0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: bent dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten. Dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

leek het alsof hij wat voor zich uit zat te staan. Maar wreef hij over zijn ring, kwam de herinnering als de wind door zijn weinige haren. En zo zacht dat alleen zij het hoorde, sprak hij fluisterend deze woorden.

van toen, de allereerste zoen. Het moment dat hij haar trouw beloofde. En haar liefde die hem deed blozen. Zijn zo helder

30 jaar steek is niet meer bestand tegen de wereldse kou. Al zijn mijn botten versleten, het is fijn om te weten dat mijn hart veilig thuis is bij jou. Al zijn mijn botten versleten, het is fijn om te weten dat mijn hart veilig thuis is bij jou.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: sometimes moving on, but the rest of your life starts with goodbye. And sometimes doing the right thing is the hardest thing you'll ever have to do. But in the end, your happiness, that's all that matters.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars, Dolly Parton dacht dat we Barbara on your mind hadden. Klopt, ik heb al 2 keer een uur gevuld met Barbara's en hier komt er nog 1. De opnamedatum van dit nummer is onbekend, terwijl het toch op 3 albums staat.

Barbara Cheatwood zong over de Married Man. Slechts één singeltje is er van haar bekend uit 1969, waarvan ze beide nummers zelf schreef. Barbara Richardson kwam daarna met Rock Around the Edges. Ze kwam uit Kansas City en maakte tussen 1989 en 1991 vijf singles, waarvan ze de meeste liedjes ook zelf schreef. En Barbara Dixon was de laatste met Stolen Love. Zij werd geboren in Schotland, exact 2 jaar na mij. Haar echte naam is Barbara Cookson, maar misschien is ze wel met een Dixon getrouwd. Discogs kent maar liefst 38 albums van haar. Eerst folk, later vooral pop. Helaas.

Barbara Mandrell is een van de bekendere Barbara's. Zo'n 40 albums heeft ze gemaakt. Maar ze is intussen ook al 77, dus ze zal wel zijn gestopt. Haar zus Louise zong ook aardig. En haar zus Erlene was actrice. I Dropped Your Name komt uit 88. Barbara Lance had een kijkje op een tall boy. Zij was meer pop- en jazzzangeres, actief in de jaren 50 en 60. Oh, maar dit kon er toch heel aardig mee door. En Barbara Nelson nodigde ons uit om te gaan zitten. Gonna sit right down. Zij debuteerde in 2007 en maakte intussen 11 cd's. Haar meeste werk nam ze op in de Soaring Heart Studios in Eugene, Oregon. Dus nu is niet in Nashville.

De Violet en de Rose kennen we natuurlijk van Wanda Jackson, maar dit waren Wade en Barbara Schaeffer. Ik weet niks van ze, alleen dat ze af en toe optreden in het folkcircuit. Barbara Dex komt uit Vlaanderen, maar op haar cd Iemand uit 93 staat één liedje in het Engels. Somebody Like You. Ze werd in 74 geboren in Turnhout als dochter van de zanger Mark Dex. Haar toneelnaam schrijf je Dex met een X, maar bij de burgerlijke stand is het met CKX. In Fortunate hoorden we Daryl Ainger samen met Barbara Higby. Hij speelde op de LP Tightline viool, mandoline en cello en zij piano. En meestal fiddelt ze, maar ze beheerst vrijwel alle instrumenten. Op meer dan 65 cd's van allerlei artiesten is ze te horen.

Barbara Nesbitt was samen met Jeff Berkley in Sweetest Waste of Time. Ik moet zeggen waarschijnlijk, want het zou ook nog Dennis Keplinger kunnen zijn. In 2007 debuteerde ze en intussen heeft ze 6 cd's gemaakt. En toen kwam dat vreselijk mooie Barbara Allen van de Everly Brothers. Ik draaide het nummer eerder al eens in andere uitvoeringen, maar deze moest er toch bij. Het werd geschreven voor 1740 en in dat jaar verzamelde Francis Childs namelijk 3 varianten voor het boek The English and Scottish Popular Ballads in 5 delen. Don en Phil zongen het in 1958. En Thomas Cassell was haar kwijt en sprak Come back to us, Barbara Lewis. Hij zal er niet de soulzangeres mee hebben bedoeld. Dit kind was de weg een beetje kwijt en zoekende. MUZIEK

Vansy Coker zong een mooi lied over Barbara's Daughter. Haar eerste singeltje maakte ze in 82 toen ze 8 jaar oud was. Lizzie Long en Little Roy Lewis, later zouden ze de namen omdraaien, keken naar Santa Barbara Moon. En die heeft nu eens niks met meisjes te maken. Onder andere Clay Hess, Ben Isaacs en Phil Ledbetter deden mee. Maar Reed Martin speelde toch weer Barbara's tune. En bracht ons bij de laatste alweer. Dat wordt Mel Street met Barbara, Don't Let Me Be The Last. Als u iemand hoorde meezingen, is dat niet Barbara, maar Ronnie Cochran. Ik dacht dat ik met 3 afleveringen wel klaar zou zijn, maar intussen heb ik er nog wat bij gevonden. Dus er komt nog een aflevering, Barbara 4. Tot straks.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

De titel hoef ik u niet te vertellen en de naam van de band misschien wel. Bluegrass 45. Die kwam uit Japan en hun LP zonder titel was van 1971. Josh en John Otsuka waren de aanvoerders en Toshio Watanabe zou de bekendste van hen worden. Hij speelde banjo. En dit is aflevering 3 over de bruggen. En we hebben dit uur allemaal bruggen met een naam.

Chris Jones en de Nijdrijvers gingen over de bridge to Portsmouth. Ik denk dat ze Portsmouth, Ohio bedoelen. Dat ligt aan de rivier en je moet inderdaad een brug over om er te komen. Ze hebben het twee keer opgenomen en deze was met Ned Lebrecki, Mark Stoffel en John Weisburger. De handpicked bluegrass band sliep over de bridge on the Bray Road. Dat waren Sue en Joe Kronick, Chris Silver en Robin Mileham. Ik vond een Bray Road in Californië, die gaat over een zandweg en kruist dan de Santa Rosa Creek. Die is zo breed dat je er overheen kunt stappen. En Roger en J.D. Williams wandelden over de bridge over Fawn Brook. Ik vond een Fawn Brook in South Carolina en eentje in Florida, maar geen brug. Courtney Hartman, Dave Dick, Cape Hirschfeld, Kimber Luddeker en Ray Legere deden mee.

De band Bro Crush bracht een ode aan de Farley's Bridge. De band bestond eigenlijk alleen maar uit Kai en Tashi Litch. Ik denk dat ze uit het noordwesten komen, want op een andere cd van hen doet Caleb Clowder met ze mee. De song is een traditional en de James A. Farley Bridge vinden we boven New York. Er is helemaal geen brug, maar een lang viaduct. En Jim Eanes bezocht tijdens zijn vakantie de Bridge of Sykes in Venetië, de brug der zuchten. 1977 en had er 6 man bij. Er werd gewoon in Jackson, Michigan opgenomen. De Country Cocktail is weer een Tsjechische band en op hun cd zonder titel uit 2000 staat ook Rainbow Bridge. En die vind je bij de Niagara watervallen.

Bill Blaylock in The Modern Sounds of Bluegrass. We hadden het over Burnish Bridge. Bill formeerde de groep in 1969 en de LP is van 3 jaar later. Onder andere John en Mac Farley deden mee. En de High Plains Tradition maakte 2 cd's en op een ervan staat States Bridge. Zoek ik op Google Maps naar een States Bridge, dan sturen ze me naar de Staalmeestersbrug in de Groenburgwal in Amsterdam. Ze zullen wel een andere bedoelen, denk ik zomaar. Een brug die gewoon van de staat is. De Morrissey's was een Ierse folkgroep die er in 1987 mee stopte. Het waren de broers Billy en Norman en hun zus Louise Morrissey. Ik haalde hun die Old Rustic Brits van een verzamelalbum, maar het was een singeltje in 1982.

Screaming Bridge heet de song, de cd en de band. Ze waren met z'n vieren en de cd van 3 jaar geleden is tot nog toe hun enige. De band Newton was in Sint Maartensbrug en zag daar een floating bridge. Ja, of in Willemstad, Curaçao, want daar hebben ze er ook eentje. Of in het zand. Hun cd Time Machine komt uit 2013. Junior Williams speelde banjo, echtgenote Katie Penfiddle en Tim Charette op de dobro. En de custom made Bluegrass heeft 3 cd's gemaakt. En op Tyrone Bridge uit 2015 staat ook Tyrone Bridge. Ze zijn met z'n vijven en Ron Bowling heeft de leiding.

Met Flinner bevond zich op Wilson Bridge. Dat zou de Woodrow Wilson Memorial Bridge kunnen zijn in Ierland. Met zelf mandoline en de anderen waren David Creer, Mike Marshall, Jerry Douglas, Daryl Ainger, Stuart Duncan, Tim O'Brien en Todd Phillips. Mooi groepie. The Sullivan Family was bij de Brooklyn Bridge. Dat komt van een compilatiealbum waarop niet wordt vermeld wie wat doet. En ik ben het ook niet op een van hun andere albums tegengekomen. Het was ook een hele slechte opname trouwens. De band Cast Iron ging over Greggy Bridge. Daar zullen ze wel een willekeurige steile brug mee bedoelen. Flicker of Love heet de cd uit 2024. En er zit één bekende bij, Nick Dauphiné met zijn mandoline. MUZIEK

En dat was nog de Crying Uncle Bluegrass Band met Monroe Bridge. Die vind je in Massachusetts over de Deerfield River. Vier jonge mannen, nou, jongens nog. En de cd heet ook zo. En de Almanak-zingers brachten een song voor Harry Bridges. Dat was geen brug, maar een vakbondsleider. Je leefde van 1901 tot 1990. De song dateert van 1941. En de zingers waren Woody Guthrie, Pete Seeger, Millard Lemple en Lee Hayes. Tijd voor de laatste, de Lonesome River Band met Old Swinging Bridge. Wordt vervolgd en tot straks.

0: Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Het heette Like a Spark en het waren de Kruger Brothers die ze mooi speelden. Jens Banjo, een uwe gitaar, en de bassist Joel Landsberg. En de cd uit 2009 heet Between the Notes. Jens had het liedje geschreven en ze komen uit Zwitserland, maar zijn in 2003 naar Wilkesboro, Noord-Carolina verhuisd. Intussen hebben ze 16 albums uitgebracht. Door deel 5 van de serie Brothers.

Van de Enfield Brothers heb ik alleen Little Stories uit 2018 en daarvan nam ik de Old River Tale. Ze komen uit het midden van Virginia en zeggen dat ze muziek maken van Jimi Rogers tot Jimi Hendrix. De jeugdvrienden Sterling Roberts en Gary McDowell begonnen en haalden er een derde bij, maar ze zijn heel schaars met hun informatie en geen broers. Op het CD-radio-album van de Case Brothers staan 23 tracks, waaronder 21 Years. Ze heten Martin en Gibson en zingen in de stijl van de Blue Sky Boys. Discos kent een single uit 67 en een LP uit 82. Met de CD waar ik van draaide werd opgenomen in 94 en 95. Ik weet niet of het dezelfde zijn. De Wilson Brothers uit Kentucky brachten How Much I Owe. En dat staat op Lonesome Old Home uit 1980. En dit waren Curry gitaar en leadzang en Russell bas. Plus drie vrienden. Emilio kent 6 albums van hen. Maar je hebt meer Wilson Brothers en daar kom ik later op terug.

De Leverett Brothers zongen Anchored in Love van de Carter Family, geschreven door James Falcon. Hun LP uit 72 heet Lonesome Mandolin en bevat ook al 22 tracks. Ze heten Homer en Wilbur en deden het met z'n tweetjes. Ze kwamen uit Galena, Missouri. Begonnen in 1930 en waren vooral in de jaren 40 populair. En de LP van de Pelfrey Brothers uit 68 heet Songs That Never Grow Old. En daarvan nam ik Just a Rose Will Do. Dat ding hebben ze naderhand opgesteld, want ze hadden alleen maar een aantal singeltjes gemaakt. Alice, Chester en Forst hadden er 4 man bij. En de Hutchison Brothers bleven in stijl met A Year Ago Today van een LP zonder titel. Ze maakten er 3, allemaal weer jaren 70. Zonggitaar en leadzang, Robert Banjo, en dan hadden ze er ook nog 3 man bij. Ze kwamen uit het zuidoosten van Ohio.

Ik heb er nu een aantal die met Brother beginnen. De Brothers McRae brachten in 2015 de CD The Old Parade uit. Tja, een ander houdt van duiven en zij hadden My Crow. Op de hoes onderscheiden we vier personen die eigenlijk een folk, blues en roots groep vormen. Austin en Devin McRae, plus Sophia Orszkowski en Casey Whitaker. Ze komen uit Cortland, New York. Een cd van de Brothers Blue uit 2018 heet River Rollin. Ik vond Factory Girl een knap stukje bluegrass. Benny Blue, banjo, gitaar, bas, harmonica en zang. En Charlie Blue, fiddle, mandoline en zang. En Matthew Blue, gitaar, bas, harmonica en zang. Plus twee vrienden die ze nauwelijks nodig hadden. Ze komen van de Finger Lakes in New York. En van de Brothers Comatose vind ik vaak dat ze te veel herrie maken, maar ze gaan door voor bluegrass. En I Want to Sing That Rock and Roll voldoet daar nog een beetje aan. Ze heten Alex en Ben Morrison, komen uit San Francisco en hebben sinds 2012 8 albums gemaakt.

De Brothers from Other Fathers komen uit Frankrijk en zijn broers en zussen van dezelfde moeder. In 2020 maakten ze de cd The Lost Siblings en daarvan kwam Shady Grove. De namen Chloé Spick, Elodie Poirier, Guillaume Puech, Jan Rigetti en Guillaume Heijzer. Allemaal andere namen. Ja, die moeder die kon er dus dat van. De Brothers Young zongen over stonewalls en steel bars. Zij heten Aiden en Blaine. En wie ze erbij hebben is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk doet Junior Sisk ook met ze mee. Ze komen uit Roanoke, Virginia. En die lui van A Beautiful Life noemen zich kortaf de Brothers. Er zitten vier broers bij. Asaf en David de Keizer. En Gideon en Matanja in het veld. En de vijfde is Wim Priester. Een gast is Geert-Jan Blanken. En ze komen inderdaad uit Nederland.

De Saunders Brothers brachten de traditional Katie Hill. Owen en Belder heten ze. En Owen speelt ook fiddle bij de Warrior River Boys. De cd heet Doghouse Sessions. We hebben veel jonge groepen in dit uur. En over de meeste ben ik niet erg enthousiast. Neem maar de Sawtooth Brothers. Ik vond What's Her Name het mooiste nummer van hun cd One More Flight. Ze komen uit Minnesota en heten Clint en Luke Birtscher. En Ethan en Jesse Moravec, dubbele broers dus. Maar van de Williamson Brothers vond ik toch dat ze prachtig zongen, terwijl de mandoline prima werk deed. Het zijn Gary en Tony en die we ook elders tegenkomen en ze hebben er nog 4 rasmuzikanten bij. De cd uit 2016 heet My Rocky River Home.

De LP Pick Tall Pines van de Amos Brothers is van 1975. Ja, en toen werd er toch aanzienlijk betere bluegrass gemaakt dan nu. Wat u mocht beoordelen aan Tall Pines. Troy en Lloyd waren samen met de West Virginia Bluegrass Boys. En dan weten we ook waar ze vandaan komen. Het was hun enige LP. Ja, jammer hè. De CD Working and Dreaming van de Hoat Brothers is van 2019. Ik koos een Chili Line, maar ze worden gedisqualificeerd, want ze heten Bart Edrington en Boris McCutcheon en zijn dus geen broers. En van de Russell Brothers heb ik alleen een live album uit 1974 en dat spijt me, want u hoorde wel aan You Can Have Her dat deze vrienden goede bluegrass maken. Namen Harold Russell, Lenny Rodgers, Billy Cabot, Penny Perry, Glenn Sparks en John Hogan. Nee, weer geen broers. En u kan er nog maar een halve. Dan moest ik maar eentje doen die de volgende keer volledig kan. U mag raden wie het zijn. En dat was het voor deze keer. Tot de volgende week. Maar, ik zal het maar zeggen, zijn de Davidson Brothers.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

Willie Nelson, I Can't Read Your Mind. Het komt van zijn laatst verschenen album Dream Chaser. En dames en heren, dat is een schitterend album. U hoort dat bijvoorbeeld in songs zoals I Can't Read Your Mind. Goedemiddag, welkom bij Country Love. We zijn het komende uur weer bij u met mooie nieuwe country songs. Onder andere van Brad Paisley. Nog een weekje geduld, dan is hij in Nederland. Want momenteel is Brad Paisley bezig aan een Europese tournee. En afgelopen week bracht hij een nieuwe single uit. Helen Back, Brad Paisley.

Reba McEntire met haar laatste single, Hurt Like That. Het is de titel van de gelijknamige EP die onlangs verscheen. Niet alleen Brad Paisley komt naar het festival in Grollo, het Holland Blues Festival. Ook die Old Crow Medicine Show, die komt daar naartoe. Deze band is afkomstig uit Virginia en speelt voornamelijk oldtime music en bluegrass als mede folk en blues nummers. Ze brachten een nieuw album uit met als titel Union Made, met daarop een song waarop ook Del McCoury meedoet, My Side of the Mountain, The Old Crow Medicine Show.

My Side of the Mountain van de Old Crow Medicine Show met medewerking van Del McCorry. Het komt van hun nieuwe album Union Made dat op 5 juni jongstleden in de winkel lag. Sing Appalachia, dat is de titel van het debuutalbum dat Trey Hedrick uitbracht. We hebben alles wat van het album gedraaid en het is een schitterend album. Ook vanmiddag een mooie song van dit album, Go Gently Fall, Trey Hedrick.

Allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Ella Langley, van haar laatste album Dandelion hoorde u Most Good Things Do. Vince Gill is bezig met zijn muzikale biografie getiteld 50 Years From Home, want het is 50 jaar geleden dat hij in zijn pick-up truck met de gitaar van zijn vader vertrok richting het onbekende. Het maken van muziek is altijd zijn grote droom geweest en dat is hem ook gelukt. Deel 7 van deze biografie is getiteld Nobody Held Her Like Me. En de gitaar waarover deze song gaat, die staat op de voorkant van het album, het EP-album zogezegd. De EP staat vol prachtige songs. Het is moeilijk kiezen wat we gaan draaien in Country Love. Vanmiddag I Cried All The Way To Memphis, Vince Gill.

Ride All The Way To Memphis. Schitterende ballads zoals alleen Vince Gill die kan schrijven. En die draaien we natuurlijk graag hier in Country Love. Waar we ook graag iets van draaien, dat is van het nieuwe album van Don Williams. Ja, u hoort het goed, er is een nieuw album van Don Williams met de titel Epilogue, The Cellar Tapes. Het verscheen op 29 mei jongstleden, maar het allermooiste is dat vandaag de LP-versie van dit album verschijnt hier in Nederland. Het is een collectie van songs die door de familie van Don Williams gevonden is nadat hij was overleden. Al deze opnames zijn opnieuw geremasterd van de originele tapes. En sommige opnames zijn afgemaakt met nieuwe arrangementen door voormalige leden van de Don Williams Touring Band. Kortom, een uniek album en zo mooi dat dit ook op LP is uitgebracht. Try Me Again is een song die volgens mij wel eerder is uitgebracht, want die kende ik van Don Williams. En die gaan we vanmiddag er ook draaien hier in Country Love.

prachtige stem van Don Williams. Try Me Again is verschenen op het album Apiologue, de Cellar Tapes. En vandaag is de LP-versie verschenen hier in Nederland. We gaan nog meer van dit mooie album draaien in de komende uitzendingen van Country Love. Maar eerst onze gospel voor vanmiddag. Die is van Brad Paisley. Van het album Fifth Gear uit 2007 draaien we When We All Get to Heaven.

Jed Atkins hoorde u met Rainbow van het album Mr. Guitar uit 1959. En na onze instrumental is het weer tijd voor onze artiest van het jaar, Ray Price. We vieren dit jaar zijn 100ste geboortedag met vanmiddag The Other Woman, naar het gelijknamige album uit 1965.

Ray Price hoorde u met The Other Woman. We gaan naar de jarige artiesten, want we hebben er twee vanmiddag in Country Love. Dat zijn Chris Young, die zijn 41ste verjaardag viert, en Junior Brown, die zijn 74ste verjaardag viert. Chris Young werd geboren op 12 juni 1985 en hij brak door in 2006 toen hij de winnaar werd van het televisieprogramma Nashville Star. En dat was een talentenshow die in geheel Amerika werd uitgezonden. In 2024 verscheen zijn laatste album Young Love and Saturday Nights. Van dat album draaien we All Dogs Go to Heaven. Maar we beginnen met Junior Brown. Hij viert zijn 74ste verjaardag, werd geboren in 1952 in Kirksville, Indiana. Hij is niet alleen een zanger, maar ook een gitarist. Hij speelt met zo'n dubbelnek gitaar. En hij bespeelt die zowel als elektrisch gitaar dan als laptop gitaar. In 1996 won hij de CMA Country Music Video Award of the Year voor My Wife Thinks You're Dead. Een andere song van hem die een grote hit werd in 1995 is Highway Patrol. En met deze song feliciteren wij Junior Brown en Chris Young met All Dogs Go to Heaven.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Chris Jong met het mooie All Dogs Go to Heaven. En dat komt van zijn laatste album, Young Love and Saturday Night. In 1976 verscheen het 12e studioalbum van Anne Murray. En dit album viert dus dit jaar een 50-jarig jubileum. Keeping in Touch is de titel van dit mooie album, dat helaas geen grote hits voortbracht, maar wel prachtige songs bevat, zoals alleen Anne Murray die kan brengen. Op dit album een song geschreven door Larry Wise, u weet wel, de schrijver van Rhinestone Cowboy. Lay Me Down and Roll Me Out to Sleep is eveneens van zijn hand en wordt op dit album prachtig uitgevoerd door Anne Murray.

En Murray met het prachtige Lay Me Down and Roll Me Out to Sleep. Het komt van haar album Keeping in Touch uit 1976. En met deze song komen we aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met een album dat op 12 juni 1977 op de eerste plaats van de US Country Album Chart stond. En dat was het album All Waylon van Waylon Jennings. 15 juni is zijn geboortedag en Country Love vereert Waylon Jennings met een song van het album All Waylon. Hij maakt op dat album een cover van Sweet Caroline, dat u natuurlijk allemaal kent van Neil Diamond. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag tot volgende week.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. I have seen the

0: Ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country Radio.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, dit kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sander Amoor.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Hey! Bouke van der Vliet.
0: Dit is Crossroads Country Radio.

Een hele goede avond. Welkom op onze countryavond. 2 uur country kun je vanavond weer beluisteren. En dat gaat allemaal weer volgens de nieuwe muziek, oude muziek. We gaan naar de hitlijsten. We gaan nog meer vast onderdeel doen. De 3-in-1. We hebben het klassieke album. En natuurlijk ook een mooi album van de week. Mijn naam is Bouke van der Vliet. En ik wens jullie heel veel luisterplezier ook weer vanavond. De eerste vanavond was een nummer van onze maandartiest. En in juni 2026 is dat Blake Shelton. Hij zong het nummer Country on the Radio. En dat kan je dus 2 uur nu beluisteren. Verder in deze New Country komt deze Blake Shelton natuurlijk nogmaals voorbij in die hoedanigheid als maandartiest. Maar nu eerst zoals gebruikelijk gaan we even terug in de tijd. En dat is vanavond meer dan 50 jaar geleden. Want we gaan naar nummer 1 hits uit 1974. En de eerste is voor Ronnie Milsap. Hij was gehandicapt, hij was blind. Maar hij scoorde toch maar liefst 40 country nummer 1 hits. Waaronder deze. Ronnie Milsap is dit met Pure Love.

Nummer 1 in 1974, Ronnie Millsap met het nummer Pure Love. En horen we Ronnie Millsap niet zo vaak meer op de radio met dit nummer Pure Love. De volgende, ook uit 1974, ook al meer dan 5 jaar geleden. Deze hoor je nog regelmatig op de radio. Een van de grootste hits van Dolly Parton is dit, het hele bekende I Will Always Love You.

Dolly Parton, I Will Always Love You. En dat kende natuurlijk een ongekend succes door de cover van Whitney Houston in The Bodyguard. En toen was haar uitspraak, nu kan ik de complete bank kopen. Dolly Parton, we gaan van 1974 naar 2026 naar de nieuwe single van Chase Rice. Doet al mee sinds 2014, heeft al een vijftal albums opgenomen en uitgebracht. Hij schreef ook mee aan het nummer Cruise van Florida Georgia Line, wat een hele grote hit voor dit duo werd. Maar nu dus een nieuwe single voor Chase Rice zelf. Dit heet Connie Lou.

them cowgirls sing. Een lekker vlot nummer van Chase Rice. Een echte zomerhit, kan je misschien wel zeggen. En ik denk dat het wel een lekker grote hit voor hem wordt. Connie Lou heet het nummer. We gaan naar Caitlin Butts. Het is nog een tijdje wat rustig geweest rond Caitlin. We hebben haar vorig jaar regelmatig gedraaid in het programma New Country. Maar toen werd het even stil. Maar nu is het er weer met een nieuw album met onder andere deze track. Never Really Mine.

Never Really Mine. Ja, dat was ook de titel van deze nieuwe van Caitlin Butts. We gaan naar een man die helaas niet meer onder ons is. 10 jaar geleden is hij ons al ontvallen. Maar toch kwam er een nieuw album van hem uit. Ik heb het over Don Williams, The Gentle Giant. Er werden nog nummers van hem gevonden. En die zijn door zijn zoon verzameld. En die heeft er een mooi album van gemaakt. Het album heet Epilogue, The Cellar Tapes. Dus ze lagen in de kelder. Maar niet om te verstoffen, want ze zijn prachtig. Vorige week draaide er ook al een nummer van en vanavond weer een. En vanavond is het de bekende. Het is een nummer dat door verschillende artiesten werd opgenomen. En ook voor de verschillende artiesten een hit werd. Maar Don Williams zingt het ook. Leaving Louisiana in the Broad Daylight.

Een mooie uitvoering van deze Leaving Louisiana in the Broad Daylight van Don Williams van zijn nieuwste album. Nog eentje voor het overzicht van de hitlijsten. Ze kwam vorige week onverwacht binnen in de albumlijst. Ik heb het over Stella Lefty. Haar EP'tje Is This Heaven kwam zomaar binnen op nummer 9. Stella Lefty, zij komt uit Chicago officieel, maar ze woont tegenwoordig in Los Angeles en ze werd vooral verkend, en dat hoor je tegenwoordig veel vaker, door haar korte filmpjes op TikTok. En daarom scoort ze nu in Engeland een grote hit met het nummer Boston. Maar wij gaan een ander nummertje draaien van het EP'tje. En dat doet ze samen met Vincent Mason. En het nummer heet Something to Lose.

Something to Lose. Stella Lefty en het klinkt heel erg goed. En zij zei deze song samen met Vincent Mason. Ik denk dat we er nog veel van gaan horen. Waar we al veel van gehoord hebben is natuurlijk Luke Combs. En deze keer komt hij weer binnen in de hitlijst. Want we zijn toen in de hitlijst. De hoogste binnen is voor hem. Maar hij zit deze keer in een B-rol. Want de hoofdrol is voor Charles Wesley Godwin. Charles Wesley Godwin, hij scoorde nog geen hit, maar deze keer dus wel in combinatie met Luke Combs. Het nummer dat binnenkomt op 73 heet Better That Way.

rustige binnenkomer in de Airplaylijst. De meest gedraaide nummers op country radio in Amerika was Charles Wesley Godwin samen met Luke Combs' Better That Way. We gaan door met de snelste stijger. En dat is die al 3 weken achter elkaar. En nu stijgt hij van 26 naar 18. Ik heb het over de nieuwe single van Kenny Chesney. Het nummer heet Carry On.

0: snel op weg naar zijn volgende top 10 notering. Kenny Chesney met Carry On. Nu reeds in de top 20 op nummer 18. We gaan even naar de top 10. De top 10 van deze week zit er als volgt uit. Op nummer 10 staat Kane Brown met Woman. Corey Kent, Rocky Mountain Low, samen met Co Wetzel. En Megan Maroney, Beautiful Things, staat 8. Don't We, Morgan Wallen, 7. En Jason Aldean, Don't Tell On Me op nummer 6. John Ross, Hate How You Look op 5. En Tucker Wetmore, Brunette, 4. Jordan Davis, Turn This Truck Around op 3. En Riley Green, Change My Mind, blijft staan op nummer 2. Betekent dat ook de nummer 1 blijft staan. Voor de derde week staat ze alweer op nummer 1. Ella Langley, het nummer Be Her.
1: Nummer 1.

De nummer 1 voor de derde week, Be Her, Ella Langley. We gaan naar het album van de week. Het album van de week is Then Again van Rodney Crowell. Rodney Overton Crowell, hij werd geboren op 7 augustus 1950. Muzikant, singer-songwriter. Hij heeft 5 nummer 1 hits gehad in de hard country songs, allemaal afkomstig van zijn album Diamond and Dirt uit 1988. Hij heeft ook liedjes geschreven voor andere artiesten en nog geproduceerd. Hij werd beïnvloed door songwriters Guy Clark en Townes van Zandt. Hij speelde gitaar en zong drie jaar lang in de Emmylou Harris Hot Band. 2 Grammy Awards gewonnen, 1 in 1990 voor Best Country Song met het nummer After All This Time en 1 in 2014 voor Best Americana Album met zijn album Old Yellow Moon. Hij zegt zelf over zijn nieuwe album Then Again, je zou het een verloren album kunnen noemen. Ik stuitte er bij toeval op in mijn archief. Ik was het helemaal vergeten, hij doelt op het album Then Again dat hij 20 jaar geleden opnam. In die tijd kwamen verschillende albums van hem uit, onder andere de Houston Kid. En daar had hij succes mee, dus dit bleef even liggen. En hij wist ook nog niet wat hij er eigenlijk mee moest. Sindsdien heeft het album dus zijn tijd afgewacht. Wachtend op het moment dat de nummers het hardst zouden aankomen. En ze komen nu ongelooflijk hard aan, zegt Crowell zelf. Door zijn leeftijd en ervaring

gewerkt door Lera Lynn en Emmelo Harris. Maar eerst twee andere nummers. We beginnen met I Won't Bring It On Home to Memphis. En daarna Are You One of Us? En dat zingt hij samen met Guy Clark. Rodney Crowell, Then Again.

0: You got it, pal. No harm, no foul.
1: And the sky comes falling all around your shoes.
0: It's like they said, you made your bed.
2: Twee nummers van ons album Then Again van Rodney Crowell. En met deze laatste hoorde je ook Guy Clark. We gaan officieel naar de platenkast, maar er is zoveel nieuw uit. Dus we gaan nog een nieuwtje doen. Dit is de nieuwe van Mo Pitney, Fiddle Around. MUZIEK

Но петни altijd goed, dit is de nieuwste. Come on. En dat heet Fiddle Around. We hebben ook een verzoekje en dat is meestal krijg ik verzoekjes voor groepen of bands die ik niet ken. Ook vanavond weer Blackie and the Rodeo Kings en dit met North.

Blackie en de Rodeo Kings met Noord. En we moeten een beetje inkorten, want we hebben nog één te goed. En dat is de 13e nummer 1 hit voor Reba McEntire. En haar horen we als laatste in het eerste uur. Ze had er 23 en deze komt uit 1990. Reba met July tot in het tweede uur New Country.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
4: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten, dat we gewoon overal naartoe kunnen.
5: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
6: U luistert naar New Country, een programma met nieuwe countrymuziek uit Nashville, de Amerikaanse single- en albumlijsten, elke week een recente cd van de week en de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem en tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod met grote namen als Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson tot aan The Man in Black. Presentatie en techniek, Bouke van der Vliet.
7: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio. En dit is de maandfavoriet.

En dat was de klap ook nog even. Het tweede uur van deze New Country zijn we begonnen met de maandfavoriet voor juni 2026. De nieuwe single van Riley Green, Think As You Drunk. En die horen we als eerst in het tweede uur in juni. Verder dit in dit uur het klassieke album, dat is voornamelijk The Foundation van de Zac Brown Band. En de 3-in-1 is vanavond voor Marty Stewart. Maar eerst gaan we naar de maandartiest voor juni 2026, Blake Shelton. Vanavond is dit God's Country.

En dat was die, de song van Blake Shelton, God's Country. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration. En die wordt elke week als vaste blik uitgezocht door Jan Theo van Hout. Heeft zelf ook twee radioprogramma's in de country. Dat is Country and Enjoying Bluegrass. En dat doet hij op diverse radiostations. Deze week koos hij voor Billy Ray Cyrus. Die kennen we allemaal natuurlijk van Ache Breaky Heart. Maar dit is een andere kant van hem. Did I Forget to Pray?

Did I Forget to Pray van Billy Ray Cyrus. We gaan naar het klassieke album. Dat is The Foundation van de Zac Brown Band. Het is hun eerste studioalbum. En het werd uitgebracht op een groot label. Het werd op 18 november 2008 uitgebracht. En er was eerst wat oneenigheid over welk label die zou verschijnen. En tenslotte werd het mede gefinancierd door een grote ondernemer, Braden Copeland in Atlanta. En toen kwam het op het Atlantic Nashville label uit. 2 december 2009 werd het album genomineerd voor een Grammy Award voor Beste Country Album. En 31 januari kreeg het ook een Grammy Award voor Beste Nieuwe Artiest. In september 2015 waren er 3,4 miljoen van verkocht. Het album bevat 5 singles, te beginnen met Chicken Fried. En dat was ook alweer omstreden, want de band had het al opgenomen, maar ze hadden het niet uitgebracht. En toen werd het uitgebracht door een andere formatie, de Lost Trailers. Maar ze trokken het toch weer terug van deze formatie en toen bracht het zelf uit en het werd een eerste grote hit. Verder volgden nog hits van dit album, zoals Whatever It Is, Toast en Highway 20 Ride. En daar gaan we 2 van draaien. We beginnen met Toast en daarna het hele bekende Chicken Fried. Klassiek album, de Zac Brown Band.

Het klassieke album was vanavond voor de Zac Brown Band. En het album heette The Foundation. En we hoorden twee nummers, Toast en het hele bekende Chicken Fried. Deze week kwam er ook een hele nieuwe single uit van de Zac Brown Band. Thank You for Loving Her. En die gaan we volgende week programmeren in New Country. Maar nou even terug. Nu eerst even terug naar het album van de week van vorige week. En dat was het nieuwe album van Willie Nelson. Het heet Dream Chaser. En dat hebben we nogmaals meegenomen. En nu draaien we I Can't Read Your Mind.

letters are too small. I guess you know what you mean.

I Can't Read Your Mind van ons album van de week van vorige week, Dream Chaser van Willie Nelson. We zijn toen aan de 3-in-1 en die is vanavond van Marty Stewart, oftewel John Marty Stewart, geboren 30 september 1958. Country en bluegrass zanger, songwriter en muzikant, actief sinds 1968. Hij toerde aanvankelijk met Lester Flatt en daarna was hij in de tourband van Johnny Cash voordat hij begin jaren 80 als soloartiest begon. Hij staat bekend om een combinatie van rockabilly, country rock en bluegrass invloeden, zijn frequente samenwerking en covers. En hij heeft kenmerkende podiumkleding. Zijn grootste commerciële succes behaalde hij in de eerste helft van de jaren 90. Hij heeft meer dan 20 studioalbums opgenomen en meer dan 30 keer stond hij in de Billboard singerlijst. Zijn hoogste notering was een duet met Travis Tritt, The Whiskey Ain't Working. Hij heeft 5 Grammy Awards gewonnen en hij is tevens lid van de Grand Ole Opry en de Country Music Hall of Fame. Hij is sinds 8 juli 1997 getrouwd met countryartiest Connie Stewart. We gaan 3 nummers van hem draaien. We beginnen met Burn Me Down, daarna Tempted en daarna dat duet met Travis Tritt, The Whiskey Ain't Working. Dit is Marty Stewart.

0: 3-in-1. Drie nummers van één artiest achter elkaar.
1: There.

0: De 3-1 vanavond was voor Marty Stewart. En de laatste was die samen hoorden we samen met Travis de Whiskey in Working. We gaan terug naar ons album van de week. Dat is Then Again van Rodney Crowell. En het laatste nummer op het album heet Go Like a Candle. En daarbij krijgt hij medewerking van niemand minder dan Emmylou Harris.
1: So we took one on the chin.

Finals album van de week. Then Again van Rodney Crowell. Het nummer heet Go Like a Candle. We gaan naar de albumlijst van deze week. En de top 10 ziet er als volgt uit. Op 10 staat Riley Green, Don't Mind If I Do. 9, heel verrassend blijven staan. Stella Lefty, Is This Heaven. 8, Kacey Musgrave, Middle of Nowhere. En 7, Jason Aldean, 30 nummer 1 hits. 6 staat Ella Langley met Hun Over. En 5, Luke Combs, The Way I Am. 4, Dangerous, The Double Album. En 3, One Thing at a Time. En 2, I'm the Problem. Alle 3 van Morgan Wallen. Betekent dat de nummer 1 ook hetzelfde blijft. En dat is nog steeds Dandelion van Ella Langley. We Know Us.

Dandelion, Ella Langley. Het nummer heette We Know Us. We hoorden hem wel als een track van zijn nieuwste album Dream Chaser, Willie Nelson. Maar hij is natuurlijk ook onze vaste gast. En daarom nu nog deze klassieker. Het hele mooie, een van zijn mooiste, denk ik, Always On My Mind.

Is On My Mind van Willie Nelson en dat was al een juweeltje. Maar nu gaan we naar het echte juweeltje van deze week. En dat wordt wekelijks uitgezocht door collega Hanneke van der Heij. Zij heeft haar eigen programma op Radio Nashville International. Het heet Country Music Express en het is elke donderdagavond te beluisteren tussen 7 en 10 uur. En deze week koos ze dit juweeltje van Vince Gill, Nobody Held Her Like Me.

Je hoorde Cool Water van het album Peter Hill Plays Great Country and Western Hint. En deze Peter Hill overleed op 29 mei 2026. Meestergitarist Peter van den Heuvel, want zo heette die officieel. Met zijn virtueuze gitaarspel bracht hij ruim 60 jaar lang elke luisteraar in vervoering. Peter speelde vanuit zijn hart, puur op gevoel produceerde hij de allermooiste tonen. Alles even raak en superstrak. In 1986 richtte hij de Peter Hill Band op en later kwam Marcel en Wilma Smulders erbij en toen werd de naam veranderd in de formatie Savannah. Het was, toen kwam het grote succes en hij speelde ook nog een tijdje in Texas Renegade. Peter Hill, oftewel Peter van der Heul, werd 78 jaar. En daarmee besluiten we deze New Country. We besluiten zometeen met een nummer van Savannah. Maar ik dank jullie voor het luisteren en de reacties. Ik heb het weer met plezier voor jullie gemaakt. Graag tot de volgende. De volgende week is dat in dezelfde zender. Keep it country. Dag. Dit is Savannah met The Point of No Return. Van hun album For You.

0: Theo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.
4: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
5: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.
1: Ik danste mijn jeugd door en bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
3: You're listening to good music recorded in the country and western style here on Capitol Records.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze... Ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Vele kopieën. Slechts 1 origineel. Crossroads Country Radio.
3: And the hits keep on coming, baby. They just keep on coming. Oh!